0: ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: De Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De nieuwe verkeerscirculatie in Borsbeek, die dinsdag van start ging, lijkt voorlopig zonder grote problemen te verlopen. Verkeer uit Boeghout kan niet langer via de Lucien Hendrikslijn richting de Frans Beirenslaan of de Herentalse baan rijden. Bestuurders worden via de Schanslaan gestuurd. Ook de Akkerdonkstraat is nu eenrichtingsverkeer. Volgens het districtsbestuur blijft de verwachte verkeerschaos voorlopig uit. De proefopstelling blijft 8 maanden staan. In die periode wordt onderzocht of de maatregel effectief werkt en of de verkeersdruk niet verschuift naar andere straten. De evaluatie moet helpen bij toekomstige plannen om de belangrijkste toegangswegen naar het centrum van Borsbeek heraan te leggen. Antwerpen maakt zich op voor de 20e editie van Museumnacht. Op zaterdag 1 augustus openen 31 musea en culturele instellingen hun deuren voor een avond vol cultuur, muziek, performances en workshops. Voor deze jubileumeditie zijn er 11 nieuwe deelnemers bij, waaronder Brouwerij De Koning, het Bunkermuseum, Dive, het Felixarchief en de Sint-Jacobskerk. Ook de vaste deelnemers pakken uit met extra activiteiten en bijzondere belevingen. Je kan met 1 ticket terecht op alle locaties. Daarbovenop krijg je een gratis dagpas van Velo Antwerpen. De ticketverkoop start op 25 juni. Jongeren betalen in voorverkoop €15, volwassenen 20. Wie na afloop nog energie over heeft, kan terecht op de afterparty in het bos. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS heeft 5 nieuwe fantasiefiguren voorgesteld om kinderen te ondersteunen tijdens een ziekenhuisbezoek of verblijf. De zogenoemde waterwakers moeten jonge patiënten informeren, geruststellen en afleiden op momenten die moeilijk kunnen zijn. De figuren duiken op in de ziekenhuizen via affiches, infoschermen, muurstickers en doelboekjes. Elk personage staat voor een vorm van steun, zoals veiligheid, gezelschap, humor of emotionele begeleiding. Het project sluit aan bij een nieuwe kinderwebsite die ziekenhuisinformatie op maat van kinderen aanbiedt. Voor de ontwikkeling van de figuren werkte ZAS samen met 100 kinderen die mee bepaalden welke ontwerpen het meeste vertrouwen uitstralen.

Na een grijze en regenachtige ochtend krijgen we in de namiddag mogelijk wat zon. Het blijft dan droog bij een graad of 19. Morgen een graadje warmer, maar aanvankelijk is het bewolkt en er kan een bui vallen. In de namiddag komen er wat opklaringen. Zondag weer wat frisser, bij zo'n 18 graden en wisselvallig met zon en wolken.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Zwemdok in het Bonaparte Dok in Antwerpen is vanaf morgen tot eind augustus elk weekend open om gratis te zwemmen aan het MAS. Reserveren blijft wel verplicht. Na een succesvolle proefperiode groeit de zwemzone verder uit tot een vaste zomerwaarde in Antwerpen. Intussen kreeg Zwemdok ook een officiële Vlaamse erkenning als open zwemgelegenheid met redders. De infrastructuur werd verbeterd met een langere steiger, een rusteiland in het water en een lift voor minder mobiele bezoekers. Er zijn sportieve zwembanen en een aparte recreatieve zone. Iedereen vanaf 12 jaar die kan zwemmen is welkom. De nieuwe verkeerscirculatie in Borsbeek, die dinsdag van start ging, lijkt voorlopig zonder grote problemen te verlopen. Verkeer uit Boeghout kan niet langer via de Lucien Hendrikslij richting de Frans Beirenslaan of de Herentalse baan rijden. Bestuurders worden via de Schanslaan gestuurd. Ook de Akkerdonkstraat is nu eenrichtingsverkeer. Volgens het districtsbestuur blijft de verwachte verkeerschaos voorlopig uit. De proefopstelling blijft 8 maanden staan. In die periode wordt onderzocht of de maatregel effectief werkt en of de verkeersdruk niet verschuift naar andere straten. De evaluatie moet helpen bij toekomstige plannen om de belangrijkste toegangswegen naar het centrum van Borsbeek heraan te leggen. Antwerpen maakt zich op voor de 20e editie van Museumnacht. Op zaterdag 1 augustus openen 31 musea en culturele instellingen hun deuren voor een avond vol cultuur, muziek, performances en workshops. Voor deze jubileumeditie zijn er 11 nieuwe deelnemers bij, waaronder Brouwerij De Koning, het Bunkermuseum, Dive, het Felixarchief en de Sint-Jacobskerk. Ook de vaste deelnemers pakken uit met extra activiteiten en bijzondere belevingen. Je kan met 1 ticket terecht op alle locaties. Daarbovenop krijg je een gratis dagpas van Velo Antwerpen. De ticketverkoop start op 25 juni. Jongeren betalen in voorverkoop €15, volwassenen 20. Wie na afloop nog energie over heeft, kan terecht op de afterparty in het bos.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

Van 3 tot en met 31 juli kan je in het Steen in Antwerpen deelnemen aan een bijzondere wijndegustatie in de historische kelders. Je proeft er onder begeleiding van wijnmaker Patrick Nijs 4 Antwerpse wijnen, waaronder de exclusieve Steenwijn, die sinds 2025 ter plaatse rijpte. De degustaties vinden plaats in normaal niet toegankelijke kelders en zijn beperkt tot kleine groepen van maximaal 15 personen. Een unieke combinatie dus van smaak, erfgoed en geschiedenis, heel de maand juli. Je kan Antwerpen-Zuid verkennen van op het dak, op verschillende data nog tot eind juni. Heb je zin om de stad eens vanuit een nieuw perspectief te bekijken? Wel, dan kan je met een gids de Zuiderdaken verkennen. Een nieuw stadslandbouwproject op het Antwerpse Zuid. Tijdens een rondleiding van 1,5 uur ontdek je een verborgen daktuin op een oud pakhuis, het vernieuwde Zuidpark en het groeiende groendak van het MHKA. Je leert ook hoe daktuinen helpen om de stad groener te maken en beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een ticket boeken, dat doe je via de website van het MHKA.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De nieuwe verkeerscirculatie in Borsbeek, die dinsdag van start ging, lijkt voorlopig zonder grote problemen te verlopen. Verkeer uit Boeghout kan niet langer via de Lucien Hendrikslij richting de Frans Beirenslaan of de Herentalse baan rijden. Bestuurders worden via de Schanslaan gestuurd. Ook de Akkerdonkstraat is nu eenrichtingsverkeer. Volgens het districtsbestuur blijft de verwachte verkeerschaos voorlopig uit. De proefopstelling blijft 8 maanden staan. In die periode wordt onderzocht of de maatregel effectief werkt en of de verkeersdruk niet verschuift naar andere straten. De evaluatie moet helpen bij toekomstige plannen om de belangrijkste toegangswegen naar het centrum van Borsbeek heraan te leggen. Antwerpen maakt zich op voor de 20e editie van Museumnacht. Op zaterdag 1 augustus openen 31 musea en culturele instellingen hun deuren voor een avond vol cultuur, muziek, performances en workshops. Voor deze jubileumeditie zijn er 11 nieuwe deelnemers bij, waaronder Brouwerij De Koning, het Bunkermuseum, Dive, het Felixarchief en de Sint-Jacobskerk. Ook de vaste deelnemers pakken uit met extra activiteiten en bijzondere belevingen. Je kan met 1 ticket terecht op alle locaties. Daarbovenop krijg je een gratis dagpas van Velo Antwerpen. De ticketverkoop start op 25 juni. Jongeren betalen in voorverkoop €15, volwassenen 20. Wie na afloop nog energie over heeft, kan terecht op de afterparty in het bos. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS heeft 5 nieuwe fantasiefiguren voorgesteld om kinderen te ondersteunen tijdens een ziekenhuisbezoek of verblijf. De zogenoemde waterwakers moeten jonge patiënten informeren, geruststellen en afleiden op momenten die moeilijk kunnen zijn. De figuren duiken op in de ziekenhuizen via affiches, infoschermen, muurstickers en doelboekjes. Elk personage staat voor een vorm van steun, zoals veiligheid, gezelschap, humor of emotionele begeleiding. Het project sluit aan bij een nieuwe kinderwebsite die ziekenhuisinformatie op maat van kinderen aanbiedt. Voor de ontwikkeling van de figuren werkte ZAS samen met 100 kinderen die meebepaalden welke ontwerpen het meeste vertrouwen uitstraalden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Na een grijze en regenachtige ochtend krijgen we in de namiddag mogelijk wat zon. Het blijft dan droog bij een graad of 19. Morgen een graadje warmer, maar aanvankelijk is het bewolkt en er kan een bui vallen. In de namiddag komen er wat opklaringen. Zondag weer wat frisser bij zo'n 18 graden en wisselvallig met zon en wolken.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Zwemdok in het Bonaparte Dok in Antwerpen is vanaf morgen tot eind augustus elk weekend open om gratis te zwemmen aan het MAS. Reserveren blijft wel verplicht. Na een succesvolle proefperiode groeit de zwemzone verder uit tot een vaste zomerwaarde in Antwerpen. Intussen kreeg Zwemdok ook een officiële Vlaamse erkenning als open zwemgelegenheid met redders. De infrastructuur werd verbeterd met een langere steiger, een rusteiland in het water en een lift voor minder mobiele bezoekers. Er zijn sportieve zwembanen en een aparte recreatieve zone. Iedereen vanaf 12 jaar die kan zwemmen is welkom. Antwerpen maakt zich op voor de 20e editie van Museumnacht. Op zaterdag 1 augustus openen 31 musea en culturele instellingen hun deuren voor een avond vol cultuur, muziek, performances en workshops. Voor deze jubileumeditie zijn er 11 nieuwe deelnemers bij, waaronder Brouwerij De Koning, het Bunkermuseum, Dive, het Felixarchief en de Sint-Jacobskerk. Ook de vaste deelnemers pakken uit met extra activiteiten en bijzondere belevingen. Je kan met één ticket terecht op alle locaties. Daarbovenop krijg je een gratis dagpas van Velo Antwerpen. De ticketverkoop start op 25 juni. Jongeren betalen in voorverkoop €15, volwassenen 20. Wie na afloop nog energie over heeft, kan terecht op de afterparty in het bos. De nieuwe verkeerscirculatie in Borsbeek, die dinsdag van start ging, lijkt voorlopig zonder grote problemen te verlopen. Verkeer uit Boeghout kan niet langer via de Lucien Hendrikslei richting de Frans Beirenslaan of de Herentalse baan rijden. Bestuurders worden via de Schanslaan gestuurd. Ook de Akkerdonkstraat is nu eenrichtingsverkeer. Volgens het districtsbestuur blijft de verwachte verkeerschaos voorlopig uit. De proefopstelling blijft 8 maanden staan. In die periode wordt onderzocht of de maatregel effectief werkt en of de verkeersdruk niet verschuift naar andere straten. De evaluatie moet helpen bij toekomstige plannen om de belangrijkste toegangswegen naar het centrum van Borsbeek heraan te leggen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit. Een wereld van verhalen.
7: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Gewoon helemaal niets doen blijkt voor veel mensen bijna een opgave. Maar geef er eens aan toe en je zal zien hoe opgeladen je daarna bent. Ruim alle afleidende spullen, zoals een laptop en je telefoon, op. Ga vervolgens lang uit op de zetel liggen of zet je in kleermakerszit. Kijk rustig voor je uit in het niets of staar uit het raam. Telkens wanneer je afgeleid wordt of als er gedachten opdoemen, zeg je een bepaald woord in je hoofd. En je zal merken dat je na een tijdje je gedachten stop kan zetten en alleen nog maar voor je uitstaart. Wie de Vampirum Spectrum, oftewel grote echte vampier, tegenkomt, zal waarschijnlijk even schrikken. Deze grootste vleermuis uit Amerika kan namelijk een spanwijdte van een meter hebben. Maar wist je dat deze roofdieren erg zachtaardig zijn? Ze leven immers in families waarbij de zorg voor de kinderen evenredig verdeeld blijkt onder de ouders, iets wat onder zoogdieren vrij uitzonderlijk is. Bovendien zagen onderzoekers hoe een vleermuis die na een vliegtocht terugkeerde een vleugel van de thuisgebleven vleermuis over zich heen kreeg. Een begroeting, als het ware, die hen erg deed denken aan een menselijke omhelzing. Het slapen is een aandoenlijke aangelegenheid om te aanschouwen. Het gezin vormt een hechte knuffelbal. Iedere vleermuis slaat een vleugel over zijn buurman heen, met de snuitjes tegen elkaar gedrukt, aldus een van de onderzoekers.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van Drouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Vandaag ben ik binnengestapt bij Bakery Canteen. En ik word meteen goed gezind. Ik ruik vers brood en zoete lekkernijen. Het lijkt me een nieuw concept en daarom zit ik bij Yveske Nouwelaert.
2: Hallo en alleszins eerst welkom. Hè. We zijn denk ik inderdaad met Bakery Canteen wel wat vernieuwend in die zin dat wij eigenlijk oud en nieuw een beetje willen samenbrengen. We hebben een all-day bakery van 's morgens tot 's avonds, dus we hebben ontbijt. We hebben lunch, maar we hebben ook apéro. En in alles wat we doen, proberen we eigenlijk de kwaliteit van vroeger te brengen. Met de klassiekers, maar altijd met een twist. En dat vinden wij tof.
1: Wat er op de kaart staat, daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat wordt hier allemaal vers afgebakken in het brood.
2: Klopt, en verder zelfs, we hebben echt een professionele rijstkast. Dus onze pistolets, onze chocoladebroodjes en heel nog wat andere viennoiserie, die worden echt ook overnight gerijst eigenlijk. Dat maakt dat proefje. Hè. Die kwaliteit is toch optimaal. De echte bakkerskunst komt hier ook aan bod.
1: Ja, want je hebt ook verschillende soorten. Ik zie ook zuurdesembrood.
2: We hebben twee soorten baguetten. We hebben een zuurdesembaguette, waar we onze broodjes op maken. Maar we hebben ook de pan de cristal, die iets luchtiger is. Iets minder hard van korst, maar die heerlijk is voor onze choripan bijvoorbeeld.
1: Pan de cristal, dat is dan Spaans. Ik zie ook focaccia Italiaans. Is het wat mediterraan?
2: Het is eigenlijk een beetje werelds. Wat we proberen te doen, is om de smaken van de wereld ook een stukje binnen te brengen. We blijven bij de klassiekers die iedereen kent. Hè, zoals daar is een kip curry bijvoorbeeld. Maar in plaats van een smeersalade gebruiken we dan verse kip, verse appeltjes, sojascheuten, een lekkere currysaus. Altijd verse kruiden, vinden we heel belangrijk. En dat geeft zo'n extra touche, sprankeltje in uw mond. En voor de kip curry bijvoorbeeld, die werken we af met vers citroensap. Echt zeer lekker, vind ik zelf.
1: Ik krijg het water al in de mond, maar we gaan zo meteen nog even voortpraten. Er is eerst nu een stukje muziek.

0: Ik zit nog steeds bij Yveske Nouwelaert van Bakery Canteen. Hoe ben je eigenlijk op die idee gekomen?
1: Oh, een goede vraag en dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Maar het begint eigenlijk bij een ondernemerskriebel. Ik had echt al een paar jaar het gevoel van ik wil een beetje loskomen van het corporate wereldje en iets doen voor mezelf. En als er één ding is, denk ik, dat mij en mijn gezin vooral ook typeert, is dat we heel gastvrij zijn, heel graag koken en mensen heel graag verwennen. En dat hebben we proberen te vertalen hier. Ik zeg altijd, als de mensen hier blij buiten gaan, ben ik ook blij. En dat is ook echt zo. En dat is thuis zo, maar dat is evengoed hier zo. En vandaar vond ik het eigenlijk wel leuk om Bakery Canteen te starten, omdat het... Het vertrekt vanuit ambacht, vanuit lekkere producten. Maar we willen kantine, het woord zegt het zelf, eigenlijk ook een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Gezellig samen kunnen zijn, een babbeltje kunnen doen. En dat kan snel en traag. Mensen komen bij ons voor takeaway, heel snel een broodje. Maar evengoed een ontbijtje en wat lekker blijven kletsen onder vriendinnen kan ook. En dat maakt het net zo fijn, vind ik.
0: Je hebt er straks al dat broodje met kip curry aangehaald. Wat staat er nog op het menu?
1: Oh, we hebben allerlei lekkere zoetigheden. Bijvoorbeeld ook ons chocoladebroodje tiramisu. Dat is de suggestie die we deze maand serveren. Dat is eigenlijk een chocoladebroodje met een tiramisu crème. Mascarpone crème afgewerkt met cacao poeder. Heel lekker. Ook daar weer dat klein twistje dat erin zit. We hebben koude broodjes. We hebben ook warme broodjes. Bijvoorbeeld de mortadella melt is een van onze toppers. Waarbij dat we mortadella met kaas tussen een kraakverse pistolet serveren. Maar evengoed apéro. Een lekker glaasje prosecco met wat sticks en hummus bijvoorbeeld kan je ook hier krijgen.
0: Wie ondertussen het water in de mond heeft gekregen, waar en wanneer kunnen ze in Bakery Canteen terecht?
1: Wel, wij zijn alle dagen open. Dus 7 op 7. In de week van 7:30 tot 7:00. En in het weekend van 8:30 tot 7:00. Zon- en feestdagen ook gewoon open. En je vindt ons in de Groendalstraat nummer 12. Dat is in het hartje van de Wilde Zee.
0: Ik kan aannemen dat er ook een website is.
1: Zeer zeker. Dus dat is www.bakerycanteen.com. En daar kan je ook ons volledige assortiment vinden. Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Na een grijze en regenachtige ochtend krijgen we in de namiddag mogelijk wat zon. Het blijft dan droog bij een graad of 19. Morgen een graadje warmer, maar aanvankelijk is het bewolkt en er kan een bui vallen. In de namiddag komen er wat opklaringen. Zondag weer wat frisser bij zo'n 18 graden en wisselvallig met zon en wolken.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen maakt zich op voor de 20e editie van Museumnacht. Op zaterdag 1 augustus openen 31 musea en culturele instellingen hun deuren voor een avond vol cultuur, muziek, performances en workshops. Voor deze jubileumeditie zijn er 11 nieuwe deelnemers bij, waaronder Brouwerij De Koning, het Bunkermuseum, Dive, het Felixarchief en de Sint-Jacobskerk. Ook de vaste deelnemers pakken uit met extra activiteiten en bijzondere belevingen. Je kan met één ticket terecht op alle locaties. Daarbovenop krijg je een gratis dagpas van Velo Antwerpen. De ticketverkoop start op 25 juni. Jongeren betalen in voorverkoop €15, volwassenen 20. Wie na afloop nog energie over heeft, kan terecht op de afterparty in het bos. In metrostation Diamant kunnen reizigers voortaan gebruik maken van twee nieuwe roltrappen. Daarmee zijn alle roltrappen binnen het station volledig vernieuwd. De werken maken deel uit van de modernisering van de Antwerpse Premetro. De lijn werkt nu nog aan 4 roltrappen tussen het station en het straatniveau, aan het Astridplein en de Pelikaanstraat. Die zouden oorspronkelijk pas eind 2026 klaar zijn. Door een vlotte uitvoering schuift die deadline op naar eind oktober dit jaar. Zo zal het volledige project maanden vroeger afgerond zijn dan gepland. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS heeft 5 nieuwe fantasiefiguren voorgesteld om kinderen te ondersteunen tijdens een ziekenhuisbezoek of verblijf. De zogenoemde waterwakers moeten jonge patiënten informeren, geruststellen en afleiden op momenten die moeilijk kunnen zijn. De figuren duiken op in de ziekenhuizen via affiches, infoschermen, muurstickers en doelboekjes. Elk personage staat voor een vorm van steun, zoals veiligheid, gezelschap, humor of emotionele begeleiding. Het project sluit aan bij een nieuwe kinderwebsite die ziekenhuisinformatie op maat van kinderen aanbiedt. Voor de ontwikkeling van de figuren werkte ZAS samen met 100 kinderen die mee bepaalden welke ontwerpen het meeste vertrouwen uitstraalden.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: het beleeft.
1: Tijdens het weekend van 19 tot 21 juni verandert de handelsbeurs in Antwerpen in een paradijs voor bierliefhebbers. Op het Bierpassieweekend proef je meer dan 200 Belgische bieren, van frisse witbieren en fruitige krieken tot krachtige trappisten en abdijbieren. Je ontdekt er de rijkdom en diversiteit van de Belgische biercultuur en ontmoet er liefhebbers uit binnen- en buitenland. Een ideale uitstap dus voor wie graag nieuwe smaken ontdekt. In de handelsbeurs in Antwerpen tussen 19 en 21 juni. In Aspen, het slotakkoord, sterft ex-inspecteur Van In. De theaterbezoeker wordt uitgenodigd op zijn begrafenis om mee de waarheid te achterhalen. U bent een bevoorrechte getuige, want u heeft dingen gezien en gehoord die niemand anders kan weten. U stuurt de speurders naar de ontkroping van deze bloedstollende en emotionele Aspen. Aspen, het slotakkoord is het ultieme afscheid van een icoon. Een finale die je nooit zal vergeten en die je moet gezien hebben. Herbert Vlak, Francesca van Thielen, Michiel de Meijer, Sandrine van Handenhoven, Sven de Ridder, Pieter Kastelein en Frans Maas spelen mee tussen 22 mei en 14 juni in Theater Elkerlik.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, het is hier de Glenn Pellies. Normaal gezien horen we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zetten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwd de naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Mama, wat eten aapjes?
7: Ah, die eten bananen, hè?
6: En wat eten paarden?
7: Die grazen in de weien, schatje.
6: En mijn konijntjes?
7: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Na een grijze en regenachtige ochtend krijgen we in de namiddag mogelijk wat zon. Het blijft dan droog bij een graad of 19. Morgen een graadje warmer, maar aanvankelijk is het bewolkt en er kan een bui vallen. In de namiddag komen er wat opklaringen. Zondag weer wat frisser bij zo'n 18 graden en wisselvallig met zon en

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De nieuwe verkeerscirculatie in Borsbeek, die dinsdag van start ging, lijkt voorlopig zonder grote problemen te verlopen. Verkeer uit Boeghout kan niet langer via de Lucien Hendrikslijn richting de Frans Beirenslaan of de Herentalse baan rijden. Bestuurders worden via de Schanslaan gestuurd. Ook de Akkerdonkstraat is nu eenrichtingsverkeer. Volgens het districtsbestuur blijft de verwachte verkeerschaos voorlopig uit. De proefopstelling blijft 8 maanden staan. In die periode wordt onderzocht of de maatregel effectief werkt en of de verkeersdruk niet verschuift naar andere straten. De evaluatie moet helpen bij toekomstige plannen om de belangrijkste toegangswegen naar het centrum van Borsbeek heraan te leggen. De Antwerpse ziekenhuisgroep SAS heeft 5 nieuwe fantasiefiguren voorgesteld om kinderen te ondersteunen tijdens een ziekenhuisbezoek of verblijf. De zogenoemde waterwakers moeten jonge patiënten informeren, geruststellen en afleiden op momenten die moeilijk kunnen zijn. De figuren duiken op in de ziekenhuizen via affiches, infoschermen, muurstickers en doelboekjes. Elk personage staat voor een vorm van steun, zoals veiligheid, gezelschap, humor of emotionele begeleiding. Het project sluit aan bij een nieuwe kinderwebsite die ziekenhuisinformatie op maat van kinderen aanbiedt. Voor de ontwikkeling van de figuren werkte SAS samen met 100 kinderen die mee bepaalden welke ontwerpen het meeste vertrouwen uitstraalden. Antwerpen maakt zich op voor de 20e editie van Museumnacht. Op zaterdag 1 augustus openen 31 musea en culturele instellingen hun deuren voor een avond vol cultuur, muziek, performances en workshops. Voor deze jubileumeditie zijn er 11 nieuwe deelnemers bij, waaronder Brouwerij De Koning, het Bunkermuseum, Dive, het Felixarchief en de Sint-Jacobskerk. Ook de vaste deelnemers pakken uit met extra activiteiten en bijzondere belevingen. Je kan met 1 ticket terecht op alle locaties. Daarbovenop krijg je een gratis dagpas van Velo Antwerpen. De ticketverkoop start op 25 juni. Jongeren betalen in voorverkoop €15, volwassenen 20. Wie na afloop nog energie over heeft, kan terecht op de afterparty in het bos.

0: ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: Antwerpen smaakt en dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Op zaterdag 4 juli staat Niels de Stadsbader voor het eerst in het openluchttheater Rivierenhof in Deurne. De deuren openen om 19 uur. Met hits als Verover mij en Speeltijd zorgt hij gegarandeerd voor een avond vol meezingers en sfeer. Niels is bekend als zanger, acteur en presentator, onder meer uit Thuis en Ik vraag het aan. Verwacht een mix van pop, ballads en pure ambiance in een prachtige openluchtsetting. Niels de Stadsbader in het OLT op 4 juli. Ook deze zomer is de Zomerbar weer een vaste waarde in Park Grootschijn in Deurne. In dit groene decor geniet je van verfrissende drankjes en lekkere streetfood aan zachte prijzen. Terwijl jij ontspant in een hangmat of met vrienden aan tafel, kunnen kinderen zich uitleven in het skatepark of het nabijgelegen klim- en avonturenbos. De Zomerbar is de ideale plek voor een gezellige namiddag of avond in openlucht.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Het dorp van Wim Sonneveld uit 1974 was al eens eerder in 1969 uitgebracht, maar deed toen niets. Het wrange was dat dit pas gebeurde na zijn onverwachts overlijden in maart 1974. Het dorp zou uiteindelijk uitgroeien tot een van de meest geliefde liedjes uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Maar toch was het commerciële succes in 1974 bescheiden te noemen. De plaat bereikte immers zijn hoogste notering van nummer 27 en stond slechts 5 weken genoteerd. De tekst van het dorp werd geschreven door Friso Wiegersma, levenspartner van Sonneveld. Hij baseerde het nummer op zijn geboortedorp Deurne, dat langzaam maar zeker veranderde onder invloed van de modernisering. Wiegersma schreef de melancholieke Nederlandse tekst op de melodie van La Montagne van Jean Ferrat, een Frans chanson uit 1964. En daarmee werd het dorp een bijzondere combinatie van Nederlandse kleinkunst en een vleugje Franse poëzie. Hoewel Sonneveld het lied al eerder zong in zijn theaterprogramma's, kreeg het door de plaatrelease wel een tweede leven en werd het tot zijn bekendste nummer gerekend.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar...

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
3: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Foute Lauw is een lied dat gaat over een man die na een roofmoord in de gevangenis belandt. De zin "Ik vecht tegen de wet", I fight the law, is in de Verenigde Staten een populaire uitdrukking. De spreuk komt voor in films, advertenties, tv-shows en videogames. Oorspronkelijk werd het nummer geschreven door Sonny Curtis, lid van Buddy Holly's Crickets. Na Holly's dood brachten zij het als eerste uit in 1960. Mocht Holly nog geleefd hebben, dan was het zeker een grote hit geworden. Nu moesten we nog enkele jaren wachten tot Bobby Fuller het opnam. Hij was een populair artiest uit El Paso in Texas. Hij bracht de song uit in 1964 en scoorde enkel regionaal wat succes. Een jaar later probeerde hij het opnieuw en toen was het een schot in de roos. Bobby Fuller werd echter dood aangetroffen achter het stuur van zijn wagen op een braakliggend terrein toen het nummer in de hitparade stond. Zijn dood is altijd een mysterie gebleven. Het werd afgedaan als zelfmoord, maar er waren tekenen van kwaad opzet. Het onderzoek werd tegengewerkt en zijn overlijden zorgt nog steeds voor heel wat speculaties. Elk jaar nog wordt Bobby geëerd tijdens het Border Legends of El Paso concert in Texas. Eind de jaren 70 bracht de punkband The Clash I Fought the Law uit nadat ze de song hoorden op een jukebox. Het gaf hun enige roem in Amerika. Wij luisteren naar de bekendste versie, die van Bobby Fuller. Dit is I Fought the Law.

0: mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
3: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer.

hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stel.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 12 juni 2002. 580.000 laagvliegers per jaar op de Bon in Antwerpen. Dat was het plan op 12 juni 2002. Tot dan schreef de politie jaarlijks zo'n 25.000 bekeuringen uit voor te snel rijden, maar nu gingen er camera's gekocht worden om daadkrachtig op te treden. Het college van burgemeester en schepenen had beslist om onbemande verkeerscamera's aan te kopen, inclusief 4 palen voor snelheidsmeting. En ook nog 2 oplichtende borden met u rijdt te snel. Mobiele snelheidscamera's, een inbouwkist voor een anonieme wagen, ook dat kwam er nog bij. Alles samen voor een factuur van €205.000. Zo kon men echt elektronisch bekeuren. Probleem bleef wie die 580.000 processen verbaal per jaar ging verwerken, want daar ontbrak het personeel voor. Vorig jaar werden er over heel België in totaal 6.197.896 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor te snel rijden. Er is dus ondertussen volk genoeg. Dinsdag 12 juni 2001. Sinds corona hebben we allemaal kunnen ervaren wat een epidemie of pandemie betekent. Maar op 12 juni 2001 meldde het Tropisch Instituut dat we in Antwerpen te maken hadden met een syfilis-epidemie. Syfilis is een seksueel overdraagbare ziekte, dat weet u wel. En de laatste weken van de lente in 2001 had die epidemische vormen aangenomen. De laatste 10 jaar was de ziekte erg zeldzaam geworden, met soms maar 1 gevalletje per jaar. Maar waarschijnlijk door onveilig vrijgedrag zaten we toen in Antwerpen plots met 50 gevallen. Syfilis, wel, als u wil weten wat het doet, het geeft zweren aan de geslachtsorganen. En het is zelf vrij goed te behandelen, hoor. Het probleem was echter dat de zweren de overdracht van het HIV-virus versnelden. En dat virus veroorzaakt AIDS. Tegenwoordig is AIDS ook goed te behandelen, maar in 2001 was dat nog veel minder het geval.
2: Dit is Express! Goedemiddag!

Vanavond en ook vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en kan er wat lichte regen vallen. Minima rond 13 graden. Het weekend begint iets zachter, bij een graad of 20, maar het is de hele tijd wisselvallig met zon, wolken en een lokale bui. Zondag opnieuw maar 18 graden. Maandag kan er plaatselijk nog een bui vallen, maar vanaf dinsdag gaat het zomeren. Af en toe wat regen blijft mogelijk en temperaturen boven de 20 graden.

0: buiten mee. Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Zwemdok in het Bonaparte Dok in Antwerpen is vanaf morgen tot eind augustus elk weekend open om gratis te zwemmen aan het MAS. Reserveren blijft wel verplicht. Na een succesvolle proefperiode groeit de zwemzone verder uit tot een vaste zomerwaarde in Antwerpen. Intussen kreeg Zwemdok ook een officiële Vlaamse erkenning als open zwemgelegenheid met redders. De infrastructuur werd verbeterd met een langere steiger, een rusteiland in het water en een lift voor minder mobiele bezoekers. Er zijn sportieve zwembanen en een aparte recreatieve zone. Iedereen vanaf 12 jaar die kan zwemmen is welkom. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS heeft 5 nieuwe fantasiefiguren voorgesteld om kinderen te ondersteunen tijdens een ziekenhuisbezoek of verblijf. De zogenoemde waterwakers moeten jonge patiënten informeren, geruststellen en afleiden op momenten die moeilijk kunnen zijn. De figuren duiken op in de ziekenhuizen via affiches, infoschermen, muurstickers en doelboekjes. Elk personage staat voor een vorm van steun, zoals veiligheid, gezelschap, humor of emotionele begeleiding. Het project sluit aan bij een nieuwe kinderwebsite die ziekenhuisinformatie op maat van kinderen aanbiedt. Voor de ontwikkeling van de figuren werkte ZAS samen met 100 kinderen die meebepaalden welke ontwerpen het meeste vertrouwen uitstraalden. In metrostation Diamant kunnen reizigers voortaan gebruik maken van 2 nieuwe roltrappen. Daarmee zijn alle roltrappen binnen het station volledig vernieuwd. De werken maken deel uit van de modernisering van de Antwerpse Premetro. De lijn werkt nu nog aan 4 roltrappen tussen het station en het straatniveau, aan het Astridplein en de Pelikaanstraat. Die zouden oorspronkelijk pas eind 2026 klaar zijn. Door een vlotte uitvoering schuift die deadline op naar eind oktober dit jaar. Zo zal het volledige project maanden vroeger afgerond zijn dan gepland. De

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: is vrijdag, dus maken we graag weer wat tijd voor Lekker Antwerpen. Vandaag op het menu bij Michel van der Aumera, een Antwerpse gast met een smaakvol verhaal.
1: Vandaag ben ik binnengestapt bij Bakery Canteen en ik word meteen goed gezind. Ik ruik vers brood en zoete lekkernijen. Het lijkt me een nieuw concept en daarom zit ik bij Yveke Nouwelaerts.
2: Hallo en alleszins eerst welkom. Hè. We zijn denk ik inderdaad met Bakery Canteen wel wat vernieuwend in die zin dat wij eigenlijk oud en nieuw een beetje willen samenbrengen. We hebben een all-day bakery van 's morgens tot 's avonds, dus we hebben ontbijt. We hebben lunch, maar we hebben ook apéro. En in alles wat we doen, proberen we eigenlijk de kwaliteit van vroeger te brengen. Met de klassiekers, maar altijd met een twist. En dat vinden wij tof.
1: Wat er op de kaart staat, daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat wordt hier allemaal vers afgebakken in het brood.
2: Klopt, en verder zelfs, we hebben echt een professionele rijskast. Dus onze pistolets, onze chocoladebroodjes en heel nog wat andere viennoiserie, die worden echt ook overnight gerijst eigenlijk. Dat maakt dat proefje. Hè. Die kwaliteit is toch optimaal. De echte bakkerskunst komt hier ook aan bod.
1: Ja, want je hebt ook verschillende soorten. Ik zie ook zuurdesembrood.
2: We hebben twee soorten baguetten. We hebben een zuurdesembaguet, waar we onze broodjes op maken. Maar we hebben ook de pan de cristal, die ietsje luchtiger is, iets minder hard van korst, maar die heerlijk is voor onze choripan bijvoorbeeld.
1: Pan de cristal, dat is dan Spaans. Ik zie ook focaccia Italiaans. Is het wat mediterraan?
2: Goh, het is eigenlijk een beetje werelds. Wat we proberen te doen, is om de smaken van de wereld ook een stukje binnen te brengen. We blijven bij de klassiekers die iedereen kent, hè, zoals daar is een kip curry bijvoorbeeld. Maar in plaats van een smeersalade gebruiken we dan verse kip, verse appeltjes, sojascheuten, een lekkere currysaus. Altijd verse kruiden, vinden we heel belangrijk. En dat geeft zo'n extra touche, sprankeltje in uw mond. En voor de kip curry bijvoorbeeld, die werken we af met vers citroensap. Echt zeer lekker, vind ik zelf.
1: Ik krijg het water al in de mond, maar we gaan zo meteen nog even voortpraten. Er is eerst nu een stukje muziek. Boca.

0: Ik zit nog steeds bij Ifke Nouwelaars van Bakery Canteen. Hoe ben je eigenlijk op die idee gekomen?
1: Oh, een goede vraag en dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Maar het begint eigenlijk bij een ondernemerskriebel. Ik had echt al een paar jaar het gevoel van ik wil een beetje loskomen van het corporate wereldje en iets doen voor mezelf. En als er één ding is, denk ik, dat mij en mijn gezin vooral ook typeert, is dat we heel gastvrij zijn, heel graag koken en mensen heel graag verwennen. En dat hebben we proberen te vertalen hier. Ik zeg altijd, als de mensen hier blij buiten gaan, ben ik ook blij. En dat is ook echt zo. En dat is thuis zo, maar dat is evengoed hier zo. En vandaar vond ik het eigenlijk wel leuk om Bakery Canteen te starten, omdat het... Het vertrekt vanuit ambacht, vanuit lekkere producten. Maar we willen kantine, het woord zegt het zelf, eigenlijk ook een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Gezellig samen kunnen zijn, een babbeltje kunnen doen. En dat kan snel en traag. Mensen komen bij ons voor takeaway, heel snel een broodje. Maar evengoed een ontbijtje en wat lekker blijven kletsen onder vriendinnen kan ook. En dat maakt het net zo fijn, vind ik.
0: Je hebt er straks al dat broodje met kip curry aangehaald. Wat staat er nog op het menu?
1: Oh, we hebben allerlei lekkere zoetigheden. Bijvoorbeeld ook ons chocoladebroodje tiramisu. Dat is de suggestie die we deze maand serveren. Dat is eigenlijk een chocoladebroodje met een tiramisu crème. Mascarpone crème afgewerkt met cacao poeder. Heel lekker. Ook daar weer dat klein twistje dat erin zit. We hebben koude broodjes. We hebben ook warme broodjes. Bijvoorbeeld de mortadella melt is een van onze toppers. Waarbij dat we mortadella met kaas tussen een kraakverse pistolet serveren. Maar evengoed apéro. Een lekker glaasje prosecco met wat sticks en hummus bijvoorbeeld kan je ook hier krijgen.
0: Wie ondertussen het water in de mond heeft gekregen, waar en wanneer kunnen ze in Bakery Canteen terecht?
1: Wel, wij zijn alle dagen open. Dus 7 op 7. In de week van 7:30 tot 7:00. En in het weekend van 8:30 tot 7:00. Zon- en feestdagen ook gewoon open. En je vindt ons in de Groendalstraat nummer 12, dat is in het hartje van de Wilde Zee.
0: Ik kan aannemen dat er ook een website is?
1: Zeer zeker, dus dat is www.bakerycanteen.com. En daar kan je ook ons volledige assortiment vinden.

Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.nl.

Vanavond en ook vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en kan er wat lichte regen vallen. Minima rond 13 graden. Het weekend begint iets zachter, bij een graad of 20, maar het is de hele tijd wisselvallig met zon, wolken en een lokale bui. Zondag opnieuw maar 18 graden. Maandag kan er plaatselijk nog een bui vallen, maar vanaf dinsdag gaat het zomeren. Af en toe wat regen blijft mogelijk en temperaturen boven de 20 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS heeft 5 nieuwe fantasiefiguren voorgesteld om kinderen te ondersteunen tijdens een ziekenhuisbezoek of verblijf. De zogenoemde waterwakers moeten jonge patiënten informeren, geruststellen en afleiden op momenten die moeilijk kunnen zijn. De figuren duiken op in de ziekenhuizen via affiches, infoschermen, muurstickers en doelboekjes. Elk personage staat voor een vorm van steun, zoals veiligheid, gezelschap, humor of emotionele begeleiding. Het project sluit aan bij een nieuwe kinderwebsite die ziekenhuisinformatie op maat van kinderen aanbiedt. Voor de ontwikkeling van de figuren werkte ZAS samen met 100 kinderen die mee bepaalden welke ontwerpen het meeste vertrouwen uitstraalden. Antwerpen maakt zich op voor de 20e editie van Museumnacht. Op zaterdag 1 augustus openen 31 musea en culturele instellingen hun deuren voor een avond vol cultuur, muziek, performances en workshops. Voor deze jubileumeditie zijn er 11 nieuwe deelnemers bij, waaronder Brouwerij De Koning, het Bunkermuseum, Dive, het Felixarchief en de Sint-Jacobskerk. Ook de vaste deelnemers pakken uit met extra activiteiten en bijzondere belevingen. Je kan met 1 ticket terecht op alle locaties. Daarbovenop krijg je een gratis dagpas van Velo Antwerpen. De ticketverkoop start op 25 juni. Jongeren betalen in voorverkoop €15, volwassenen 20. Wie na afloop nog energie over heeft, kan terecht op de afterparty in het bos. In metrostation Diamant kunnen reizigers voortaan gebruik maken van 2 nieuwe roltrappen. Daarmee zijn alle roltrappen binnen het station volledig vernieuwd. De werken maken deel uit van de modernisering van de Antwerpse Premetro. De lijn werkt nu nog aan 4 roltrappen tussen het station en het straatniveau, aan het Astridplein en de Pelikaanstraat. Die zouden oorspronkelijk pas eind 2026 klaar zijn. Door een vlotte uitvoering schuift die deadline op naar eind oktober dit jaar. Zo zal het volledige project maanden vroeger afgerond zijn dan gepland. De lijn.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt zeker iets voor jou. Deze gezellige markt vindt 2 keer per maand plaats in Antwerpen. Elke eerste zaterdag op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag op het Vette Osplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 tot 16 uur om te zoeken naar verborgen schatten tussen boeken en vinyl. En wie even wil pauzeren kan terecht bij de Apero-truck voor een drankje en een hapje. De Lettermarkt loopt nog tot 12 september. Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt 2 havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid.
1: Dit is Express!

net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.com.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond en ook vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en kan er wat lichte regen vallen, minima rond 13 graden. Het weekend begint iets zachter, bij een graad of 20, maar het is de hele tijd wisselvallig met zon, wolken en een lokale bui. Zondag opnieuw maar 18 graden. Maandag kan er plaatselijk nog een bui vallen, maar vanaf dinsdag gaat het zomeren. Af en toe wat regen blijft mogelijk en temperaturen boven de 20 graden.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Op 12 juni kan je in de Rode Zaal van het Fakkeltheater genieten van Merci Charles. Dat is een muzikaal eerbetoon aan Charles Aznavour. De voorstelling wordt gebracht door Lissa Meivis en Hans-Peter Janssens, die samen bekende en minder bekende nummers vertolken. Tussen de muziek door krijg je ook een inkijk in het leven van de Franse chansonnier. In de Rode Zaal van het Fakkeltheater op 12 juni.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires voor iedereen.

Al fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stijl.

0: nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Als je hoofdpijn hebt, neem je misschien een pijnstiller. Automatisch pak je dan naar een glas water en spoel je de pil weg. Over je houding daarbij denk je waarschijnlijk niet al te veel na. Gebleken is nu dat je dit beter wel kan doen. Lichaamshouding is van grote invloed bij de opname van medicijnen. De meeste pillen beginnen pas te werken wanneer ze in de kronkelende darm terechtgekomen zijn. Dan is het logisch dat een pil zo laag mogelijk in de maag moet landen om zo snel mogelijk opgelost te worden. De beste en snelste manier om een pil naar het deel van de maag te krijgen is door op je rechterzij te gaan liggen als je het inneemt. De Belgische Algemene Ziekenhuizen tekenden in 2024 voor het derde jaar op rij al rode cijfers op. Hun gezamenlijke bedrijfsresultaat vertoonde een tekort van maar liefst 42 miljoen euro. In vergelijking met de jaren voordien was dat wel een verbetering. In 2023 en 2022 bedroegen de verliezen respectievelijk nog 174 miljoen euro en 181 miljoen euro. In die jaren keken de ziekenhuizen aan tegen fors gestegen lonen en energiekosten. Achter het totaalplaatje van de sector gaan wel grote verschillen schuil. Van de 80 algemene ziekenhuizen hadden er 37 een negatief bedrijfsresultaat. Van de 43 die wel winst optekenden, zijn er maar 18 waarvan het bedrijfsresultaat boven de 1% van de omzet lag. Met andere woorden, meer dan 3/4 van de ziekenhuizen bevindt zich dus in een financieel moeilijke situatie.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: NCC komt weer naar België. De legendarische Britse hitmachine keert terug naar het podium met An Another Bloody Greatest Hits Tour. Onder leiding van oprichter en levende legende Graham Gouldman brengt de band een avond vol iconische songs die generaties hebben gevormd. Weinig groepen hebben zo'n blijvende stempel gedrukt op de popgeschiedenis als 10cc. Met tijdloze klassiekers als I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do For Love en Wall Street Shuffle blijft de band wereldwijd publiek fascineren en ontroeren. Gouldman wordt al sinds de jaren 70 beschouwd als een van de belangrijkste songschrijvers van zijn tijd. En niet alleen voor 10cc. Hij ontving eerder dit jaar trouwens de hoogste onderscheiding, Member of the Order of the British Empire van koning Charles, voor zijn verdiensten in de Britse pop- en rockgeschiedenis. Je kan nog eens genieten van de hits van 10cc op 13 juni om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal. De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad.
1: Dit is Radio Express.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen. Zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond en ook vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en kan er wat lichte regen vallen. Minima rond 13 graden. Het weekend begint iets zachter, bij een graad of 20, maar het is de hele tijd wisselvallig met zon, wolken en een lokale bui. Zondag opnieuw maar 18 graden. Maandag kan er plaatselijk nog een bui vallen, maar vanaf dinsdag gaat het zomeren. Af en toe wat regen blijft mogelijk en temperaturen boven de 20 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen maakt zich op voor de 20e editie van Museumnacht. Op zaterdag 1 augustus openen 31 musea en culturele instellingen hun deuren voor een avond vol cultuur, muziek, performances en workshops. Voor deze jubileumeditie zijn er 11 nieuwe deelnemers bij, waaronder Brouwerij De Koning, het Bunkermuseum, Dive, het Felixarchief en de Sint-Jacobskerk. Ook de vaste deelnemers pakken uit met extra activiteiten en bijzondere belevingen. Je kan met één ticket terecht op alle locaties. Daarbovenop krijg je een gratis dagpas van Velo Antwerpen. De ticketverkoop start op 25 juni. Jongeren betalen in voorverkoop €15, volwassenen 20. Wie na afloop nog energie over heeft, kan terecht op de afterparty in het bos. De nieuwe verkeerscirculatie in Borsbeek, die dinsdag van start ging, lijkt voorlopig zonder grote problemen te verlopen. Verkeer uit Boeghout kan niet langer via de Lucien Hendrikslei richting de Frans Beirenslaan of de Herentalse baan rijden. Bestuurders worden via de Schanslaan gestuurd. Ook de Akkerdonkstraat is nu eenrichtingsverkeer. Volgens het districtsbestuur blijft de verwachte verkeerschaos voorlopig uit. De proefopstelling blijft 8 maanden staan. In die periode wordt onderzocht of de maatregel effectief werkt en of de verkeersdruk niet verschuift naar andere straten. De evaluatie moet helpen bij toekomstige plannen om de belangrijkste toegangswegen naar het centrum van Borsbeek heraan te leggen. De Antwerpse ziekenhuisgroep SAS heeft 5 nieuwe fantasiefiguren voorgesteld om kinderen te ondersteunen tijdens een ziekenhuisbezoek of verblijf. De zogenoemde waterwakers moeten jonge patiënten informeren, geruststellen en afleiden op momenten die moeilijk kunnen zijn. De figuren duiken op in de ziekenhuizen via affiches, infoschermen, muurstickers en doelboekjes. Elk personage staat voor een vorm van steun, zoals veiligheid, gezelschap, humor of emotionele begeleiding. Het project sluit aan bij een nieuwe kinderwebsite die ziekenhuisinformatie op maat van kinderen aanbiedt. Voor de ontwikkeling van de figuren werkte SAS samen met 100 kinderen die meebepaalden welke ontwerpen het meeste vertrouwen uitstraalden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Waar de ene mandarijntje zonder morren in een paar happen wegwerkt, zit de ander geduldig te prutsen tot alle witte sliertjes eraf zijn. Maar is het verstandig om juist die witte draadjes op te eten? Jazeker, ze bevatten immers pectine en vezels. En dat zijn stoffen die je darmen ondersteunen en je spijsvertering een handje helpen. Dus eet de sliertjes gerust op. Wat betekent het woordje amen? Het amen dat bijna alle katholieke gebeden beëindigt, komt uit het Hebreeuws en betekent het zij zo. De Hebreeuwse stam van het woord is aman en betekent wees trouw of betrouwbaar. Het woordje werd door de christenen uit de Joodse eredienst overgenomen en is in bijna alle talen bekend.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Vandaag ben ik binnengestapt bij Bakery Canteen en ik word meteen goed gezind. Ik ruik vers brood en zoete lekkernijen. Het lijkt me een nieuw concept en daarom zit ik bij Yveke Nouwelaert.
2: Hallo en alleszins eerst welkom. Hè. We zijn denk ik inderdaad met Bakery Canteen wel wat vernieuwend in die zin dat wij eigenlijk oud en nieuw een beetje willen samenbrengen. We hebben een all-day bakery van 's morgens tot 's avonds, dus we hebben ontbijt, we hebben lunch, maar we hebben ook apéro. En in alles wat we doen, proberen we eigenlijk de kwaliteit van vroeger te brengen met de klassiekers, maar altijd met een twist. En dat vinden wij tof.
1: Wat er op de kaart staat, daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat wordt hier allemaal vers afgebakken in het brood.
2: Klopt, en verder zelfs, we hebben echt een professionele rijskast. Dus onze pistolets, onze chocoladebroodjes en heel nog wat andere viennoiserie, die worden echt ook overnight gerijst eigenlijk. Dat maakt dat proefje. Hè. Die kwaliteit is toch optimaal. De echte bakkerskunst komt hier ook aan bod.
1: Ja, want je hebt ook verschillende soorten. Ik zie ook zuurdesembrood.
2: We hebben twee soorten baguetten. We hebben een zuurdesembaguette, waar we onze broodjes op maken. Maar we hebben ook de pan de cristal, die iets luchtiger is. Iets minder hard van korst, maar die heerlijk is voor onze choripan bijvoorbeeld.
1: Pan de cristal, dat is dan Spaans. Ik zie ook focaccia Italiaans. Is het wat mediterraan?
2: Het is eigenlijk een beetje werelds. Wat we proberen te doen, is om de smaken van de wereld ook een stukje binnen te brengen. We blijven bij de klassiekers die iedereen kent. Hè, zoals daar is een kip curry bijvoorbeeld. Maar in plaats van een smeersalade gebruiken we dan verse kip, verse appeltjes, sojascheuten, een lekkere currysaus, altijd verse kruiden. Dat vinden we heel belangrijk. En dat geeft zo'n extra touche, sprankeltje in uw mond. En voor de kip curry bijvoorbeeld, die werken we af met vers citroensap. Echt zeer lekker, vind ik zelf.
1: Ik krijg het water al in de mond, maar we gaan zo meteen nog even voortpraten. Er is eerst nu een stukje muziek.

0: Ik zit nog steeds bij Yveske Nabelaert van Bakery Canteen. Hoe ben je eigenlijk op die idee gekomen?
1: Oh, een goede vraag en dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Maar het begint eigenlijk bij een ondernemerskriebel. Ik had echt al een paar jaar het gevoel van, ik wil een beetje loskomen van het corporate wereldje en iets doen voor mezelf. En als er één ding is, denk ik, dat mij en mijn gezin vooral ook typeert, is dat we heel gastvrij zijn, heel graag koken en mensen heel graag verwennen. En dat hebben we proberen te vertalen hier. Ik zeg altijd, als de mensen hier blij buiten gaan, ben ik ook blij. En dat is ook echt zo. En dat is thuis zo, maar dat is evengoed hier zo. En vandaar vond ik het eigenlijk wel leuk om Bakery Canteen te starten, omdat het... Het vertrekt vanuit ambacht, vanuit lekkere producten. Maar we willen kantine, het woord zegt het zelf, eigenlijk ook een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Gezellig samen kunnen zijn, een babbeltje kunnen doen. En dat kan snel en traag. Mensen komen bij ons voor takeaway, heel snel een broodje. Maar evengoed een ontbijtje en wat lekker blijven kletsen onder vriendinnen kan ook. En dat maakt het net zo fijn, vind ik.
0: Je hebt er straks al dat broodje met kip curry aangehaald. Wat staat er nog op het menu?
1: Oh, we hebben allerlei lekkere zoetigheden. Bijvoorbeeld ook ons chocoladebroodje tiramisu. Dat is de suggestie die we deze maand serveren. Dat is eigenlijk een chocoladebroodje met een tiramisu crème. Mascarpone crème afgewerkt met cacao poeder. Heel lekker. Ook daar weer dat klein twistje dat erin zit. We hebben koude broodjes. We hebben ook warme broodjes. Bijvoorbeeld de mortadella melt is een van onze toppers. Waarbij dat we mortadella met kaas tussen een kraakverse pistolet serveren. Maar evengoed apéro. Een lekker glaasje prosecco met wat sticks en hummus bijvoorbeeld kan je ook hier krijgen.
0: Wie ondertussen het water in de mond heeft gekregen, waar en wanneer kunnen ze in Bakery Canteen terecht?
1: Wel, wij zijn alle dagen open. Dus 7 op 7. In de week van 7:30 tot 7:00. En in het weekend van 8:30 tot 7:00. Zon- en feestdagen ook gewoon open. En je vindt ons in de Groendalstraat nummer 12. Dat is in het hartje van de Wilde Zee.
0: Ik kan aannemen dat er ook een website is.
1: Zeer zeker. Dus dat is www.bakerycanteen.com. En daar kan je ook ons volledige assortiment vinden.

Vanavond en ook vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en kan er wat lichte regen vallen. Minima rond 13 graden. Het weekend begint iets zachter, bij een graad of 20, maar het is de hele tijd wisselvallig met zon, wolken en een lokale bui. Zondag opnieuw maar 18 graden. Maandag kan er plaatselijk nog een bui vallen, maar vanaf dinsdag gaat het zomeren. Af en toe wat regen blijft mogelijk en temperaturen boven de 20 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS heeft 5 nieuwe fantasiefiguren voorgesteld om kinderen te ondersteunen tijdens een ziekenhuisbezoek of verblijf. De zogenoemde waterwakers moeten jonge patiënten informeren, geruststellen en afleiden op momenten die moeilijk kunnen zijn. De figuren duiken op in de ziekenhuizen via affiches, infoschermen, muurstickers en doelboekjes. Elk personage staat voor een vorm van steun, zoals veiligheid, gezelschap, humor of emotionele begeleiding. Het project sluit aan bij een nieuwe kinderwebsite die ziekenhuisinformatie op maat van kinderen aanbiedt. Voor de ontwikkeling van de figuren werkte ZAS samen met 100 kinderen die meebepaalden welke ontwerpen het meeste vertrouwen uitstraalden. Antwerpen maakt zich op voor de 20e editie van Museumnacht. Op zaterdag 1 augustus openen 31 musea en culturele instellingen hun deuren voor een avond vol cultuur, muziek, performances en workshops. Voor deze jubileumeditie zijn er 11 nieuwe deelnemers bij, waaronder Brouwerij De Koning, het Bunkermuseum, Dive, het Felixarchief en de Sint-Jacobskerk. Ook de vaste deelnemers pakken uit met extra activiteiten en bijzondere belevingen. Je kan met 1 ticket terecht op alle locaties. Daarbovenop krijg je een gratis dagpas van Velo Antwerpen. De ticketverkoop start op 25 juni. Jongeren betalen in voorverkoop €15, volwassenen 20. Wie na afloop nog energie over heeft, kan terecht op de afterparty in het bos. De nieuwe verkeerscirculatie in Borsbeek, die dinsdag van start ging, lijkt voorlopig zonder grote problemen te verlopen. Verkeer uit Boeghout kan niet langer via de Lucien Hendrikslij richting de Frans Beirenslaan of de Herentalse baan rijden. Bestuurders worden via de Schanslaan gestuurd. Ook de Akkerdonkstraat is nu eenrichtingsverkeer. Volgens het districtsbestuur blijft de verwachte verkeerschaos voorlopig uit. De proefopstelling blijft 8 maanden staan. In die periode wordt onderzocht of de maatregel effectief werkt en of de verkeersdruk niet verschuift naar andere straten. De evaluatie moet helpen bij toekomstige plannen om de belangrijkste toegangswegen naar het centrum van Borsbeek heraan te leggen. De raad.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit. Een wereld van verhalen.
7: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Dinsdag 12 juni 2001. Sinds corona hebben we allemaal kunnen ervaren wat een epidemie of pandemie betekent. Maar op 12 juni 2001 meldde het Tropisch Instituut dat we in Antwerpen te maken hadden met een syfilis-epidemie. Syfilis is een seksueel overdraagbare ziekte, dat weet u wel. En de laatste weken van de lente in 2001 had die epidemische vormen aangenomen. De laatste 10 jaar was de ziekte erg zeldzaam geworden, met soms maar 1 gevalletje per jaar. Maar waarschijnlijk door onveilig vrijgedrag zaten we toen in Antwerpen plots met 50 gevallen. Syfilis, wel, als u wil weten wat het doet, het geeft zweren aan de geslachtsorganen. En het is zelf vrij goed te behandelen, hoor. Het probleem was echter dat de zweren de overdracht van het HIV-virus versnelden. En dat virus veroorzaakt AIDS. Tegenwoordig is AIDS ook goed te behandelen, maar in 2001 was dat nog veel minder het geval. Woensdag 12 juni 2002. 580.000 laagvliegers per jaar op de Bon in Antwerpen. Dat was het plan op 12 juni 2002. Tot dan schreef de politie jaarlijks zo'n 25.000 bekeuringen uit voor te snel rijden, maar nu gingen er camera's gekocht worden om daadkrachtig op te treden. Het college van burgemeester en schepenen had beslist om onbemande verkeerscamera's aan te kopen, inclusief 4 palen voor snelheidsmeting. En ook nog 2 oplichtende borden met "u rijdt te snel". Mobiele snelheidscamera's, een inbouwkist voor een anonieme wagen, ook dat kwam er nog bij. Alles samen voor een factuur van €205.000. Zo kon men echt elektronisch bekeuren. Probleem bleef wie die 580.000 processen verbaal per jaar ging verwerken. Want daar ontbrak het personeel voor. Vorig jaar werden er over heel België in totaal 6.197.896 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor te snel rijden. Er is dus ondertussen volk genoeg.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Owner of a Lonely Heart van Yes uit 1983 werd volledig geschreven door alle Yes-leden, waaronder John Anderson en Trevor Horn. De zang werd verzorgd door Anderson, die net was teruggekeerd bij de band na een eerder vertrek in 1980. Waar de band eerder bekend stond om lange complexe composities, kiest Yes met Owner of a Lonely Heart voor een compacte single met een strak geproduceerd geluid onder leiding van producer Trevor Horn. Oorspronkelijk was het nummer als ballad bedoeld, maar John Anderson stuurde aan op een krachtigere aanpak met gitaarriffs. Om Anderson te citeren, het nummer was eigenlijk al af, maar er waren nog geen coupletten. Ze hadden verschillende versies geprobeerd, maar dat werkte niet echt. Het refrein was er al, net als de arrangementen. Ik ben 3 weken met Trevor Horn aan de slag gegaan en heb dat allemaal ingevuld. De song pakte commercieel goed uit met een nummer 1 positie in Amerika. Nota bene de enige Amerikaanse nummer 1 hit voor de band. Bij ons kwam het nummer niet hoger dan een nummer 6.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein dé plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.

0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Op de Antwerps terras van Radio Express, iedere

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifewell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifewell.be of spinalis.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuist er rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.